0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Clara Live.

Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou.

0: continuó. Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de volgende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en die kan de natuurbranden weer aanwakkeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Ook de volgende weken zullen nog moeilijk blijven, zegt Macron. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo ten zuiden van Madrid weer naar huis. Die dorpen waren ook al ontruimd wegens bosbranden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. In Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens de politie was het mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
2: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
0: Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Hij was blij met zijn overwinning in zijn geboortestad.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel, het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
0: Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafi Thiam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met Sophie van der Donkt. De evolutie van de bosbranden in Frankrijk blijft onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. En Remco Evenepoel wint het natuurcriterium in Aalst. In het departement Landen ten zuiden van Bordeaux mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren. Voorlopig zijn de bosbranden daar onder controle. De brand dichter bij de stad Bordeaux is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woedt wel nog altijd hevig. De Franse president Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aan de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het worden nog moeilijke weken, zei Macron. Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de volgende dagen weer droger en heter. Mogelijk tot 40 graden en meer. Er wordt gevreesd dat dat de branden weer erger zal maken. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
2: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verdere onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
0: Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Works, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om die kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 1% van de kleine KMO's dat gedaan en minder dan 10% van de grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
3: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli, dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding kan verhogen. De werkgever zal dat ook kunnen terugkrijgen van de overheid via een belastingskrediet. En dat betekent concreet dat hij dat nu moet voorschieten en eigenlijk volgend jaar kan terugkrijgen via de belastingen. Mogelijk is dat inderdaad voor kleinere bedrijven lastiger dan voor de grotere bedrijven.
0: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland en nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
4: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. Dus wat heel belangrijk is op het bedrijf zelf, is zorgen voor hygiëne, zodanig dat je zelf de infectie niet gaat overdragen.
0: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard, in Berlijn, hoe gebeurde die controle concreet? Want uiteindelijk kon die man dan toch een aanslag plegen.
5: Ja, op allerlei manieren, onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd 1 uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest, hij mocht buiten. Maar hij liep dus wel degelijk in het vizier van de veiligheidsdiensten. En die zijn hem beginnen volgen vlak na zijn vrijlating in mei dit jaar. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook effectief veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Zij vonden die straf toen te licht. Maar dat wil dus blijkbaar niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdween. Integendeel, ze volgden hem dus van vrij dichtbij, al hebben ze hem toch niet kunnen beletten om een aanslag te plegen.
0: Dankjewel voor

0: uitleg, Jeroen. Remco Evenepoel heeft het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was blij dat hij nog eens kon winnen in zijn geboortestad.
1: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: Er kwamen 70.000 mensen kijken in Aalst. Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek over 2 weken in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in Frankrijk. President Macron spreekt van de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
3: Ja, u heeft het gehoord. 29 graden, dus haal die zonnecrème maar uit de kast en de cold packs uit de diepvries. Maar eerst een goede espresso om wakker te worden. En een beetje Bach. Welkom.

Beginnen met Bach, altijd een goed idee. En dit was een deel uit een van zijn concerto's met pianist Alexandre Tarot en Les Violons du Roi. En als u straks even tijd heeft, ga dan zeker eens kijken op de Instagram-pagina van Tarot, want hij maakt heel leuke foto's van zijn pianoklavier met kleine poppetjes. Die zet hij dan op de toetsen en plots lijkt het klavier dan op een zwembad of een skipiste. Echt heel leuk. Dus voilà, een hidden gem op Instagram. Dat rijmt zelfs. Maar zometeen krijgt u er nog een van Mark Janssens na dit zeebriesje van Mozart. Suave sia il vento.

0: Mogen de wind zacht zijn en de zee rustig. Suave sia il vento, het terzettino uit Mozarts opera Così fan tutte door Simone Kermes, Malena Ernman en Constantin Wolf.
1: Hidden Gems.
0: Ja, de schaduw wordt deze week wellicht de populairste plek van het hele land. Maar zoekt u nog een leuke uitstap? Ga dan zeker eens kijken op VRT Max, want wij verzamelen de hele zomer de mooiste plekjes dicht bij huis. En vandaag deelt Mark Janssens zijn Hidden Gem met ons.
2: Je stapt als het ware in de voetstappen van wie daar eeuwenlang al op wandel is gegaan. Je denkt van, wauw, wie is mij allemaal voorgegaan? En wat hebben die hier beleefd? Wat hebben die gedacht? Mijn hidden gem is de Abdij van Park in Heverlee. En dat is een eeuwenoude plek. Komt geschiedenis en natuur samen. En ik vind het altijd fijn, want om bij het echte hart van de abdij te komen, moet je eerst door een geweldige dreef. En dus vooraleer je aan die abdij komt, ben je al heel stil. Want je bent door die dreef gewandeld. Dat maakt dat je meter na meter eigenlijk de drukte van de stad achter jou laat. Dus de paters in de tijd hadden dat heel goed bekeken. Het gaat misschien een beetje de huber klinken. Mijn uitverkoren plekje op de site is het kerkhof. Waar ik altijd een beetje ga wandelen en elke keer wel ook nieuwe namen en graven ontdek. Ik ben altijd nieuwsgierig of ik iemand zou kennen, gekend hebben. Soms gebeurt dat natuurlijk ook, want daar liggen bekende mensen. Zoals de zanger Jeff van Nuitsel bijvoorbeeld ligt daar. Maar dan kom je bijvoorbeeld ook op een bepaald moment aan de graven van die kinderen die gestorven zijn in het busongeval. Een aantal jaren terug. En dan word je heel stil van, want die liggen daar allemaal. En die graven zijn zo fantastisch verzorgd. Je ziet dat daar nog heel veel mensen naartoe komen. Dus indrukwekkend, wat meestal een begraafplaats is. Niet alle begraafplaatsen zijn indrukwekkend, maar het is ook mooi verzorgd. Het ligt dan in de schaduw van de kerk. Dat vind ik ook prachtig. En daar staan ook bankjes. Dus je kan daar ook gewoon gaan zitten. En dat is ook zo fijn aan de plek. Je loopt van leven naar afgelopen leven. Terug naar jongen, naar kinderen die daar aan het spelen zijn. En dan keer je terug naar iemand die ooit kind geweest is, maar al lang geleden gestorven is. Want er zijn ook heel oude graven. Dus dat maakt mij wel rustig. En misschien, dat klinkt clichématig, ik weet het. Misschien verzoent je dat ook een beetje met leven. Dat je denkt van, wij hebben allemaal een begin en een einde. En op die plek dat voelen, dat vind ik heel bijzonder.
0: Een verstillende, bijzondere plek. Het kerkhof van Abdij van Park in Leuven. De hidden gem van Mark Janssens. En deel zeker ook die van u, want nog de hele zomer gaan wij op zoek naar de mooiste plekken in eigen land. En soms liggen die dichterbij dan we denken.

Het trio van pianist Esbjørn Svendsen met Believe, Beloved, Below. En de naam van deze componiste klinkt Frans, maar ze komt uit Duitsland en ze kreeg nog les van Clara Schumann, Louise Adolfa Labo.

0: Het eerste deel uit de cellosonate van Louise Adolfa Le Beau. En zo werd het 7:30. En Sophie van der Donk, je hebt voor ons de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Sophie. Ik denk dat Sophie er nog niet is. Nog één keer proberen, Sophie. Oké, dan gaan we naar de krantencommentaren.
1: De krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Barbara de Busser over de gevolgen van de klimaatverandering. 36 jaar geleden al waarschuwden wetenschappers ons daarvoor. Maar die waarschuwing is grotendeels in de wind geslagen. Het meest ijzingwekkende aan deze bloedhete zomer is het gebrek aan woede, de stilte en de onverschilligheid. En in het meest waarschijnlijke geval zullen nieuwe waarschuwingen alweer voor het 37ste jaar op rij worden weggewuifd als hysterisch alarmisme. In onze strijd tegen de klimaatverandering staat de aanpassing aan hoe het klimaat verandert nog niet hoog genoeg op de agenda, stelt ook Peter de Grote in de Tijd. De voorbije jaren heeft Europa zijn klimaatbeleid voornamelijk opgebouwd rond één doel, de opwarming van de aarde afremmen. Maar dat volstaat niet meer. Europa zal ook heel wat ambitie moeten tonen om zijn samenleving aan een warmer klimaat aan te passen. De zomer van 2026 is wel degelijk een kantelmoment, denkt Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Want denken politici nu echt dat mensen die hitte na de zomer vergeten? Wie nu nog beweert dat de klimaatverandering opgeklopt nieuws is, wensen we een zomerlang logies toe in een sociaal flatgebouw uit de jaren 70. Zaterdag gaan de accijnzen op olie en gas normaal gezien omhoog, weet Timmy van Diepen intussen in het laatste nieuws. Politiek strategisch gezien is er misschien geen beter moment om die hervorming van de accijnzen door te drukken dan tijdens deze hete zomer. Maar de accijnsverschuiving naar olie en gas zal het leven opnieuw wat duurder maken, met name voor de grote groep lage middenklassers en iedereen daaronder. Want alle premies voor warmtepompen en renovatie ten spijt blijft de overstap naar elektriciteit vaak een dure affaire. Op zijn minst op papier is de tolerantie in de samenleving tegenover de regenbooggemeenschap flink toegenomen, berekent Bart Brinkman dan weer in de Standaard na de aanslag op de Pride in Berlijn. Maar toch leeft bij die gemeenschap het gevoel dat haar rechten onder druk staan. Toch hoeft ze zich over het algemeen allesbehalve in een slachtofferrol te wentelen. De indrukwekkende vooruitgang biedt namelijk vooral hoop voor de toekomst. Een zomerstage voor jongeren in een militaire basis in Braschaat. Nog niet zo heel lang geleden zou geen haan ernaar gekraaid hebben, laat staan zich ervoor hebben ingeschreven. Maar nu gebeurt dat wel en dat is positief, merkt Greg van Roosbroek tot slot op in de Gazet van Antwerpen. Maar het is nog maar de vraag hoeveel jongeren na zo'n stage echt doorstromen naar een carrière bij Defensie. Het is dinsdag 28 juli en dat waren de krantencommentaren.

BBC Philharmonic en Jean-Yves Flam Bavouzé in het Scherzando uit het pianoconcerto van Gabriel Pierney. En als u ondertussen aan de ontbijttafel zit, smakelijk. Ik hoop alleen dat u nog een paar stoelen over heeft. Liefst zeven als het kan, want dit is een septet van Alexander Ernst Veska door het Linos Ensemble.

Het Scherzo, het eerste septet van Alexander Ernst Fesca door het Linos Ensemble. En van 7 muzikanten gaan we naar bijna volledige stilte met Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. Het laatste werk dat hij schreef voor hij in 1978 van Estland naar Berlijn verhuisde.

Altijd fijn om nog eens te horen Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt door Damien Pardoen en Stéphane Demey. En het is bijna 8 uur. Zometeen kijken we in een heel andere spiegel, de Zeespiegel. Want morgen begint Theater aan Zee met onder andere een nieuwe installatie van de Nederlandse kunstenaar Dries Verhoeven over de kleptomaan die misschien wel in ons allemaal zit.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met de nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. RT Nieuws met Sophie van der Dokt. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met de nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. In het zuidwesten van Frankrijk

0: geluk gehad. Haar woning bleef gespaard. Er is alleen veel geurhinder door de rook. Maar in de buurt is de schade wel erg groot.
1: À l'intérieur, beaucoup d'odeurs de fumée, mais à l'extérieur, rien. On a eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Après, à voir autour, ce qui est à reconstruire.
0: De branden dichter bij de stad Bordeaux zijn de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woeden wel nog altijd hevig. De hulpdiensten zijn bezorgd omdat de temperaturen weer gaan stijgen, vertelt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Vandaag wordt het weer heel warm, temperaturen tot 35 graden hier. Het zou de start zijn van een vierde hittegolf dit seizoen al, de tweede in één maand. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een brand, want samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle en ook daar is een nieuwe hittegolf op komst. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Park Spoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. De jongerenlijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Voogd van AWEL.
3: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren, waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren, dus dan haken ze ook af.
0: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om de kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 4% van de bedrijven dat dus gedaan, en dan vooral de grotere ondernemingen. Het is een ingewikkelde procedure, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
4: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen het dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
0: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn werd wel degelijk in de gaten gehouden door de politie, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, wat moeten we ons voorstellen bij die controle als er dan toch een aanslag gebeurd is?
5: Ja, toch werd hij nauwlettend in de gaten gehouden. Hoor. Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde, is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, die hem beginnen volgen zijn vlak na zijn vrijlating in mei, nog even zeggen. Toen zat hij in een voorarrest ook al voor radicalisering, werd ook veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging, omdat ze de straf te licht vonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdwenen is, al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
0: Dankjewel, Jeroen. Het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze Moskou bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw.

0: gebouw in Tsjechov, een voorstad van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er komt een nieuwe hittegolf aan die het vuur weer kan aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
2: Goedemorgen, het is 6:08 en ik wens u een even luchtige ochtend als deze muziek. Plink, plank, plunk.

Klink, klank, plunk van Leroy Anderson. En heeft u al ooit eens iets van de plank geplukt zonder te betalen? Of laat ik het anders zeggen, heeft u al ooit iets gestolen? En wat deed dat met u? Voelde u zich schuldig of voelde het stiekem als een kleine overwinning? U hoeft het mij niet te laten weten, maar precies dat gevoel onderzoekt de Nederlandse kunstenaar Dries Verhoeven in zijn nieuwe installatie. Die is vanaf morgen te zien op Theater aan Zee en ik bel hem zo meteen even op om te zien hoe het met zijn lange vingers zit.

0: Cecilia Bartoli met Tanto e Consi Gran Piena, een aria van Antonio Caldara door Capella Gabetta, het ensemble van broer en zus Sol en Andres Gabetta. Enkele weken geleden stond het nog groot in de krant. Sommige winkels vragen tot €180 minnelijke schikking als je betrapt wordt op winkeldiefstal. Dat is veel geld, maar gelukkig kan het ook goedkoper op Theater aan Zee, want daar staat vanaf morgen alles moet weg. Ja, Dries Verhoeven, ik hoor jou al lachen.
1: Dus, ja, goede introductie.
0: Ja, want jij hebt gewoon een installatie gemaakt over winkeldiefstal.
1: Klopt, ja, ja, ja.
0: Ja, dan wil ik wel eerst weten, heb jij zelf ooit iets gestolen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En jij durft dat zomaar bekennen op de radio, oké? Okay, fantastisch.
1: kan er niet onderuit.
0: En wat was het?
1: Ik heb een jaar lang... even kijken, moet ik goed nadenken. Sowieso blauwe bessen en garnalen.
0: Ja.
1: Pijnboompitten, die verdwijnen heel makkelijk in je achterzak.
0: Ja, en zijn ook heel duur, hè?
1: Vanillestokjes. Dat is ook zo dat je voelt, ah ja, de prijs is zoveel duurder dan het...
0: Klopt.
1: Dan dat het formaat van het object doet denken.
0: Ja, ik zal het dan ook maar meteen toegeven. Ik heb ook ooit aardbeien gestolen. Dus we zitten in hetzelfde schuitje. Ja, voilà. Maar waar komt jouw fascinatie dan vandaan voor winkeldiefstal? Want je hebt er nu wel een hele installatie over gemaakt.
1: Nee, zeker. Ik heb een jaar lang winkeldieven geïnterviewd. Mm-hmm. En dat begon eigenlijk bij een gesprek met een vriend van mij die een stuk kaas voor me had gestolen. Die kwam bij mij thuis en die zei, kijk, dit stuk kaas heb ik voor je gestolen. En ik vroeg maar, hoezo heb je dat gestolen? En hij gaf de vraag terug en zei, waarom zou ik betalen voor wat mijn leven houdt? En dat leverde een dag lang, of een avond lang, een geanimeerd gesprek op en ook een ontregelend gesprek.
0: Ja.
1: En toen ben ik winkeldieven gaan interviewen een jaar lang.
0: Ja, maar hoe vind je die? Want ik kan mij toch voorstellen dat niet iedereen daarvoor uit wil komen.
1: Dat is dus ongelooflijk. Ik heb dat op de sociale media gepost. Dus wie wil er praten over winkeldiefstal? En toen meldde zich meteen een stuk of 50 man. En die waren daar niet alleen maar... die schaamden zich niet, die waren trots. En die wilden zich... Eigenlijk heel graag wilden ze praten over het waarom.
0: Ja, en waren er dan dingen die je merkte die ze gemeenschappelijk hadden? Eenzelfde reden of aanleiding?
1: Nou, wat ik helemaal niet wist, was eigenlijk de politieke motivatie. Dus je hebt zeg maar de cynische ratjes, hè? De mensen die gewoon uit de opportunisme stelen. En dan heb je mensen met schulden en dan heb je mensen die de kleptomanen. Maar dan heb je ook mensen, en die vond ik eigenlijk het interessantste, die zeggen, ik wil het systeem ontregelen. En als het systeem niet meer op een andere manier te veranderen is, dan moet ik het van binnen kapot maken.
0: Dus voor hen was het bijna een statement eigenlijk.
1: Ja, een Robin Hood, zo gezegd.
0: Ja.
1: Die bijten zich dusdanig vast. Dus die, ja, er was iemand die zei op een gegeven moment van, mijn winkelwagentje is een praat van Troje. Ik moet van binnenuit, moet ik het systeem kapot maken? Ik moet zoveel mogelijk kapot zien te maken, want het systeem is niet meer op een andere manier te veranderen.
0: Ja.
1: En dat vond ik super inspirerend, want ik heb nogal wel wat met burgerlijke ongehoorzaamheid. En die zag het dus als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: Ja,
1: als
0: ik vraag me af of de politie daar ook zo over denkt, maar dat is iets anders.
1: Ja. Nee, zeker niet.
0: Want je hebt er nu een installatie over gemaakt, ik heb er een foto van gezien. Eigenlijk heb je een soort van gang uit de supermarkt nagemaakt, hè?
1: Precies. Ja, het is een replica van een stukje Albert Heijn supermarkt.
0: Mm.
1: En een performer bevindt zich daar in die replica. En als bezoeker zit je niet in je luie stoel, maar loop je daaromheen. Dus loop je om die installatie heen. En ja, je hebt zeg maar de rol van de surveillant. Dus je kijkt naar een performer die, ja, laten we het een monoloog noemen, uitvoert. Een stream of consciousness.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Wat een vanuit die verzameling interviews die ik heb gehad, hebben we een tekst geschreven. En dat is een. Ja, en je wordt eigenlijk continu als kijker toch op een ander been gezet. Want je begint misschien, zoals jij ook begon, met oei, schaam je daar niet voor? En gaandeweg krijg je respect. En gaandeweg word je jaloers. En gaandeweg kort je ook op deze vrouw. En denk je ook, zeg, in hoeverre neem jij het denken van het systeem ook over?
0: Weet en is het dan dat wat jouw bedoeling is met deze installatie? Dat wij begrip gaan hebben voor winkeldieven?
1: Nou, ik denk toch... Ja, een soort gedachte losmaken over een veranderende moraal in de toch wat ontgoochelde maatschappij waarin we leven.
0: Hmm.
1: Zoals een van die dieven dan zei van, in een wereld waar hufterigheid loont, waarom moet ik dan zelf een heilig boontje blijven? En dat vond ik, dat soort uitspraken hebben me wel echt aan het denken gezet over hoe is onze moraal eigenlijk als we zien dat degene die aan de knoppen draait helemaal niet meer zo heilig is in zijn denken.
0: Een metafoor voor iets groters. Maar we beginnen in de supermarkt met Alles moet weg, nu op Theater aan Zee of vanaf morgen. Maar Dries, je moet best op voorhand tickets bestellen, hè?
1: Ja. Dus, er zijn nog genoeg tickets, maar sommige timeslots zijn uitverkocht. Het loont de moeite om lang te blijven. Het is 6 uur per dag, dus het is een behoorlijke marathon. Maar je kan gerust een uur komen, je kan ook binnen-buiten lopen.
0: Ik kan uren in de supermarkt doorbrengen, Dries, dus dat gaat geen enkel probleem zijn. En wie nog ander werk van jou wil zien, die moet naar de Biennale in Venetië, want daar heb je ook het Nederlands paviljoen onder handen genomen. Dus een drukke zomer voor jou. Ik hoop dat jij binnenkort ook wat vakantie hebt dan.
1: Heb ik in december.
0: Oh, dat is nog ver weg. Maar,
1: dat is nog even wachten.
0: Dat zijn goede vooruitzichten. Dries Verhoeven, dank je wel voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan.

Mandolinman met Schottische epigem en Elewijd, een Vlaamse volksmelodie. En morgen begint in Oostende dus Theater aan Zee met de installatie Alles moet weg van Dries Verhoeven. Maar er is nog veel meer. Concerten en voorstellingen van onder andere De Rovers, Dionysos Nou en Meskerem Mees. Dus ga zeker eens kijken naar het volledige programma op theateraanzee.be.

0: Toon Fred en Thomas Dieltjens in de finale uit de sonate voor fluit en piano van Sergei Prokofjev. Het is 8:30 en Sophie, de brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf.
1: Ja, die zou in het zuidwesten van Frankrijk, de streek rond Bordeaux, de bosbranden weer kunnen aanwakkeren, terwijl de situatie daarnet een beetje gestabiliseerd was. Maar morgen worden weer temperaturen tot 40 graden verwacht en in combinatie met een droge wind blijft het risico dus bijzonder groot. De jongerenhulplijn AWEL zit met een tekort aan vrijwilligers en kan daardoor 3 op de 5 oproepen niet meteen beantwoorden. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten en haken vaak af. AWEL zoekt nu dringend een 100-tal vrijwilligers. De politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten. Dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Een uur voor de aanslag werd de dader nog gefilmd aan zijn huis, maar niets zou erop gewezen hebben dat hij een aanslag wilde plegen. Het weer, veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

De Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle met de ouverture uit het ballet Le Bourgeois Gentilhomme van Richard Strauss. En dit zijn twee gedichten van Guido Gezelle, op muziek gezet door Lodewijk Mortelmans. Als de ziel luistert en het groeit een bloemke.

0: Sopraan Hendrikje van Kerkhoven met Als de ziel luistert en het groeit een blomken van Lodewijk Mortelmans.
1: Espresso.
0: Het voorbije weekend zijn weer een aantal sites door UNESCO erkend als werelderfgoed. De Olympus is daarbij, de Griekse berg waar de goden woonden. Maar ook de landingsstranden van D-Day in Normandië. De stranden waar de geallieerden op 6 juni 1944 aan land kwamen en aan de bevrijding van Europa begonnen. Het is een strook van 80 kilometer lang en de stranden hebben legendarische namen als Utah Beach, Omaha Beach en Juno Beach. De operatie eiste een zware tol. Die dag alleen al kwamen ongeveer 4000 militairen om het leven, alleen al aan de geallieerde kant. En mocht u deze vakantie in de buurt zijn, stop zeker eens, want het is een plek van verstilling en sinds kort ook werelderfgoed.

Shushan Cyrano-Sion en het barokorkester Capriccio Basel in het vierde vioolconcerto van Andreas Romberg. En dit strijkkwartet vat het weer van de komende dagen perfect samen. Sun, sun, sun met accordeoniste Sarah Salverius.

Accordioniste Sara Salverius en het strijkkwartet Sun, Sun, Sun met Happy Song. En ik ken weinig mensen die zo gelukkig worden van een goed verhaal als Bart van Loo, zeker als het over de Bourgondiërs gaat. En hij trekt zo meteen nog eens zijn stoute schoenen aan, al zijn sandalen vandaag misschien nog een beter idee, maar dat is voor na het nieuws van 9.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
1: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt Cordien. De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen.

0: lijn kunnen zitten.
1: De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf in het zuidwesten, Bordeaux en de ruime omgeving. Daar zijn de bosbranden net wat gestabiliseerd, maar de temperaturen gaan vanaf vandaag weer de hoogte in, zegt Hilde Mertens vanuit het getroffen gebied.
0: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
1: Volgens Duitse media werd de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten gehouden door de politie. De man reed zaterdag met een bestelwagen in een menigte. Eén vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde man die in mei vrijgelaten was uit de gevangenis. Sindsdien bleef de politie hem wel volgen, zegt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
2: Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd en zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen en de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
1: Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: In de morgen schrijft Barbara de Busser over de gevolgen van de klimaatverandering. 36 jaar geleden al waarschuwden wetenschappers ons daarvoor. Maar die waarschuwing is grotendeels in de wind geslagen. Het meest ijzingwekkende aan deze bloedhete zomer is het gebrek aan woede, de stilte en de onverschilligheid. En in het meest waarschijnlijke geval zullen nieuwe waarschuwingen alweer voor het 37ste jaar op rij worden weggewuifd als hysterisch alarmisme. In onze strijd tegen de klimaatverandering staat de aanpassing aan hoe het klimaat verandert nog niet hoog genoeg op de agenda, stelt ook Peter de Grote in de Tijd. De voorbije jaren heeft Europa zijn klimaatbeleid voornamelijk opgebouwd rond één doel, de opwarming van de aarde afremmen. Maar dat volstaat niet meer. Europa zal ook heel wat ambitie moeten tonen om zijn samenleving aan een warmer klimaat aan te passen. De zomer van 2026 is wel degelijk een kantelmoment, denkt Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. Want denken politici nu echt dat mensen die hitte na de zomer vergeten? Wie nu nog beweert dat de klimaatverandering opgeklopt nieuws is, wensen we een zomerlang logies toe in een sociaal flatgebouw uit de jaren 70. Zaterdag gaan de accijnzen op olie en gas normaal gezien omhoog, weet Timmy van Diepen intussen in het laatste nieuws. Politiek strategisch gezien is er misschien geen beter moment om die hervorming van de accijnzen door te drukken dan tijdens deze hete zomer. Maar de accijnsverschuiving naar olie en gas zal het leven opnieuw wat duurder maken, met name voor de grote groep lage middenklassers en iedereen daaronder. Want alle premies voor warmtepompen en renovatie ten spijt blijft de overstap naar elektriciteit vaak een dure affaire. Op zijn minst op papier is de tolerantie in de samenleving tegenover de regenbooggemeenschap flink toegenomen, berekent Bart Brinkman dan weer in de Standaard na de aanslag op de Pride in Berlijn. Maar toch leeft bij die gemeenschap het gevoel dat haar rechten onder druk staan. Toch hoeft ze zich over het algemeen allesbehalve in een slachtofferrol te wentelen. De indrukwekkende vooruitgang biedt namelijk vooral hoop voor de toekomst. Een zomerstage voor jongeren in een militaire basis in Braschaat. Nog niet zo heel lang geleden zou geen haan ernaar gekraaid hebben, laat staan zich ervoor hebben ingeschreven. Maar nu gebeurt dat wel en dat is positief, merkt Greg van Roosbroek tot slot op in de Gazet van Antwerpen. Maar het is nog maar de vraag hoeveel jongeren na zo'n stage echt doorstromen naar een carrière bij Defensie. Het is dinsdag 28 juli en dat waren de krantencommentaren.

0: Espresso met Clara de Dekker.
1: Zes over negen. De treinen naar zee zullen vandaag wellicht weer stampvol zitten. Maar wat denkt u van een frisse duik in de Noorse fjorden?

Het Estonian National Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi met twee delen uit de Holberg-suite van Edvard Grieg. En de Italiaanse componist Luigi Boccherini werd geboren in Lucca, een stadje in Toscane, maar op zijn 25e verhuisde hij naar Madrid, waar hij de rest van zijn leven doorbracht. Vooral 's nachts, want volgens Boccherini kwam de stad dan pas echt tot leven, zoals in dit strijkkwartet van hem, La musica notturna delle strade di Madrid.

Verdwalen in de nachtelijke straten van Madrid met Luigi Boccherini en La Musica Notturna delle Strade di Madrid, zijn zesde strijkquintet door Le Concert des Nations. En we blijven nog even in het zuiden met de Portugese fadozangeres Maria Berasarte.

En plots zaten we in een Portugese fado-club met Maria Berasarte en Rodando. En als het zo warm is, dan moet je zware inspanningen vermijden, zeggen ze altijd. Maar daar trekt Bart van Loo zich duidelijk niets van aan, want hij trekt zo meteen zijn stoute schoenen nog eens aan. Na dit pianotrio van Karel Reineke.

0: Het Scherzo, het eerste pianotrio van Karel Reinicke door Trio Ernest.
1: Espresso.
0: Voor lange wandelingen wordt het deze week wellicht te warm, maar gelukkig doet Bart van Loot in onze plaats, want op VRT Max kan u nog altijd naar zijn podcast Stoute Schoenen luisteren. Daarin trekt hij in het spoor van de Bourgondiërs, van Gent en Brussel naar Dinan tot in Frankrijk en Nederland. En op een bepaald moment belandt hij ook in Dadizele, een West-Vlaams dorp met een prachtige basiliek waar nog altijd Onze Lieve Vrouw wordt vereerd. Maar vroeger namen de boeren er voor iemand anders hun klak af.

0: ruikt naar vers hooi en opgewarmd stof. Klokken luiden in de verte. Er is een stoet die langzaam dichterbij komt. Een stoet van paarden. Een stoet die zich een weg baant over de weg van Menen naar het hart van Dadizelen. En dat stof waar ik het over had, ja, dat zijn die paardenhoeven natuurlijk. En de trommelaars die slaan een ritme dat van in de verte zachtjes naderbij komt gerold tot in het kloppende hart van de heerlijkheid Dadizelen. En kijk wie daar vooraan in de stoet rijdt. Het is Jan van Dadizelen. En de boeren ze stoten elkaar aan en zeggen: kijk daar, onze ridder, ridder Jan, hij vooraan. Iedereen is trots, want wauw, ridder Jan brengt heel schoon volk naar Dadizelen. Hij zit fier op zijn paard, met een rechte rug, met een blik die zich moeiteloos beweegt tussen nederige verwelkoming en strategische scherpzinnigheid. Want zijn heerlijkheid, zijn al bij al bescheiden Dadizelen, ontvangt vandaag zijn vorstin, vorstin Maria van Bourgondië, en haar gemaal, de aartshertog van Oostenrijk, Maximiliaan van Oostenrijk. De mensen, de boeren, ze buigen voorover, want ze willen eigenlijk voorbij hun Jan van Dadizelen zien. En ze zien, jawel, daarachter, het eerste ruiterijgezelschap, zien ze Maria van Bourgondië, hun hertogin. Haar gouden haarnet schittert onder de open hemel. Ze draagt een fluwelen mantel in Bourgondisch rood, de kleur van haar huis. En haar houding is even statig als weemoedig.
1: Blijf toch een geweldige verteller, Bart van Loo. En als u benieuwd bent waar hij nog allemaal beland is met zijn stoute schoenen, de volledige podcast kan u nog altijd beluisteren via VRT Max. Meer dan 60 afleveringen. Dus ideaal als u binnenkort een lange rit voor de boeg heeft.

Oltre Montano, onder leiding van Wim BQ met een instrumentaal lied van Giovanni Priuli. En de naam Alexandre Tansman zegt u misschien niet meteen iets. Zijn vrienden daarentegen kent u wellicht wel. George Gershwin, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Stravinsky. Dat moeten daar leuke feestjes zijn geweest. Maar zijn grootste held, die leefde 2 eeuwen eerder. Dat was de Franse hofcomponist Robert de Vizé. En speciaal voor hem componeerde Tansman dit eerbetoon. Zijn danssuite Musique de Coeur.

Alexandre Tansman. Met zo'n naam kan je natuurlijk niet anders dan dansmuziek schrijven. En dit waren drie hofdansen van hem uit zijn suite Musique de Cour met gitarist Thibaut Garcia en l'Orchestre National de Capitole de Toulouse. En Camille Saint-Saëns, die liet zelfs de doden dansen op het kerkhof in zijn dans macabre. Maar laten we het vandaag toch maar iets gezelliger houden met de finale uit zijn eerste celloconcerto met Pieter Wispelwijn.

De finale, het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns met Pieter Wispelweg en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En tijdens de vorige hittegolf heb ik ontdekt dat een kerk een van de beste plekken is om even aan de warmte te ontsnappen. En ik denk dat het barokensemble La Nébuleuse dat ook begrepen heeft, want zij treden deze week twee keer op in een kerk. Morgen in Leuven, tijdens de zomer van Sint-Pieter. En vandaag tijdens het festival Midi Minim in de Onze Lieve Vrouw ter Zavelkerk in Brussel. En er staat één componist op hun programma, Marc-Antoine Charpentier. De componist die we allemaal kennen dankzij de openingstune van het Eurovisie Songfestival. Maar hij schreef ook heel veel motetten. En dit is er een van door La Nébuleuse.

La Nébuleuse met Regina Kaeli van Marc-Antoine Charpentier. En deze middag treden ze dus op in de Onze Lieve Vrouw ter Zavelkerk. Dus ideaal voor een muzikale lunch als u in Brussel bent. Maar eerst is er natuurlijk de Zomer van Clara met Carlos Sio zometeen na 10 uur. Dus geniet ervan, geniet van de zon en heel graag tot morgen vroeg.

0: Clara neemt u mee naar het Maanfestival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emeljanichev in Clara Live van op het Maanfestival met Mark Janssens. Vrijdag vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een surforganisatie uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux, waar nu zware bosbranden woeden. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
2: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
1: De partij Groen vraagt snel een Europese top over het klimaatbeleid. Volgens voorzitter Ayman Horsch bewijzen de catastrofale bosbranden in Zuid-Europa dat de EU te weinig voorbereid is op de klimaatverandering. De EU heeft wel materiaal en mensen gestuurd naar Frankrijk en Spanje. En EU-commissaris Hadja Labib zegt ook dat er gewerkt wordt aan extra capaciteit. Maar volgens Groen-voorzitter Horsch zou Europa zich beter bezighouden met natuurherstel om rampen te voorkomen.
3: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de
1: te voorkomen.
3: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld,

0: alles samen ruim 400 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 32 dealers zijn ook opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 gauwdieven op heterdaad betrapt. Onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
1: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. Het zuidwesten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste metingen een kracht van 7,1. Voor het westen van het eiland Kyushu geldt een tsunami-alarm. Er zou een vloedgolf kunnen volgen tot 1 meter hoog. Van schade of slachtoffers in Japan is voorlopig geen sprake. Zonnig vandaag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
3: Goedemorgen, of u nu een rustige ochtend heeft of een heel drukke ochtend. Iedereen is welkom bij De Zomer van Clara met straks een pianosonate van Mozart en om 10:30 al het vioolconcerto van Felix Mendelssohn. Genieten is dus de boodschap hier op deze dinsdag 28 juli.

Bush Trio met het rondo uit het 11e pianotrio van Ludwig van Beethoven. Trio Psep Niewski, dat zijn de drie zussen Magdalena, Anna en Caroline. Ze begonnen aan hun avontuur in 2016. Ze bestaan dus 10 jaar en dat verdient natuurlijk een debuutalbum. Origine, met daarop ook dit Cloud Trio van Kaya Sarriaho.

Als u deze zomer de Franse Alpen trotseert, denk dan eens aan deze muziek van Kaya Sarriahan, haar Cloud Trio, dat ze schreef toen ze op vakantie was of met repetities bezig was in de Franse Alpen. Ze keek naar boven, naar die prachtige hemel, en ze zag die prachtige wolkenformaties die haar inspireerden tot dit strijktrio. Het tweede deel uit Cloud Trio met Trio Sapnievski.

Dos de Febrero met Miguel Zenon en het Prism Quartet. Het vioolconcerto beter van Felix Mendelssohn komt er zo meteen aan met Johan Dalene, zoals beloofd. Hij wordt volgende week 26 jaar en deze innemende muzikant werd vorige week dan weer 82. Maria João Pires.

0: Luisteraar Prus is blij met die 13e pianosonate van Mozart, zeker als Maria João Pires aan de toetsen zit. Wat een ontroerend loepzuiver spel, schrijft ze in de Klara app. Dankjewel Prus voor dat fijne berichtje. Ja, in november kondigde Maria João Pires nog aan dat ze stopt met optreden, maar haar kennis en passie doorgeven, dat doet ze nog steeds op een hele bijzondere manier. Ze organiseert al jaren residenties in haar cultuurcentrum in Portugal. Ja, ergens ver afgelegen op een groot plattelandsdomein in het oosten van het land. En ja, wat mag dat allemaal kosten, zo'n residentie? Wel, voor €800 krijg je een privéles van Maria João Pires. Je mag ook de andere lessen volgen van de studenten. Je krijgt er ook één overnachting voor, ontbijt, een kleine studio met een persoonlijke piano ter beschikking en ook nog eens een leuke keuken om daar aan de slag te gaan voor de lunch en het avondeten. Ik heb even de website bekeken en er zijn momenteel nog 5 plekjes vrij in augustus. Dus ik heb ook wel het gevoel dat die jonge generatie pianisten wel nog dat meesterschap van Maria João Pires zeker kan smaken.
1: De zomer van Klara.

Een klassieker onder de vioolconcerto's en voor violisten. Het vioolconcerto van Felix Mendelssohn hier met Johan Dalene en het symfonieorkest van de Zweedse radio onder leiding van Malin Broman. Heel leuk dat u voor Clara kiest op deze dinsdagochtend. We gaan straks verder na het nieuws van 11 uur met muziek van Johann Sebastian Bach, Philip Glass en John Field. Ja, die laatste, dat is er één voor pianoliefhebbers. Tot zo.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als een wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde, in de streek rond Bordeaux in Frankrijk, zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd. Zij verbleven in de buurt van het meer van Lacanau. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt in de regio en de wind van richting verandert. Daardoor vrezen hulpverleners dat het vuur van de natuurbranden weer zal oplaaien. In totaal zijn in die streek de afgelopen week al 220.000 mensen moeten vertrekken. Een surforganisatie uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
2: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
1: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog maar bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. Bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. In de VS lopen meer dan 75.000 rechtszaken.

0: De hele dag zonnig bij temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
2: Goedemorgen, welkom. Anne-Sophie van Otter is een grote naam uit de operawereld, maar ze heeft ook iets met de muziek van Johann Sebastian Bach.

Anne-Sophie van Otter bracht onlangs nog een nieuw album uit met Berlijnse cabaretmuziek. Maar dit was wel degelijk muziek van Bach, iets helemaal anders. Het openingsdeel uit de kantate Widerstehe doch der Sünde met Concerto Copenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen.

Kwart over elf na het rondo uit het enige pianoconcerto dat we van Anton Rajka hebben. Hier met Jan Bartoš aan de piano en het Praagse Radiosymfonieorkest onder leiding van Pieter Popelka. De enige opname die tot nog toe is gemaakt van dat volledige pianoconcerto van Rajka. Ja, je zou zweren dat je in een vergeten of verloren gewaand pianoconcerto van Beethoven bent beland, maar het kan eigenlijk ook wel, want de twee waren goede jeugdvrienden, Rajka en Beethoven. Dit is hier een hele andere bromance, de magie tussen Philip Glass en Ravi Shankar.

La Chimera met Sueños de Agua. De titel verwijst naar een droom die Leopoldi Marti, de componist, eens had. Hij droomde over de oude vissers op de Uruguay. Dat is een rivier in Zuid-Amerika. We blijven wat in het thema met dit lied van Manuel Rosenthal. Pêcheur de lune. De lune, moet ik zeggen. En zo is het 11:30 ondertussen. De zomer van Clara gaat gewoon door tot 1:00.

0: klein pareltje van John Field, één van zijn nocturnes met Alice Zaraot aan de piano.
1: De zomer van Clara.
0: En van deze muziek zijn we niet helemaal zeker wie het heeft geschreven. In de jaren 50 dacht men aan Joseph Haydn, wat toen wel een bijzondere vondst was in die zin dat men wist dat Haydn een concerto voor twee horens heeft geschreven, maar tot dan was dat werk verloren geraakt. Dus via dat manuscript kon men misschien een lacune invullen in die catalog van Joseph Haydn. Maar later werd die theorie toch een beetje overboord gegooid en gaat de idee toch meer richting de naam uit van Antonio Rossetti, ook al is dat niet helemaal zeker. Alhoewel, het zijn wel twee componisten uit dezelfde periode die toen inderdaad concerto's voor horens componeerden. Dit is een concerto voor twee horens en orkest, met Bart Arbeid en Gijs Lacuil allebei op horen en Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz.

Het dubbelconcerto voor horens was bijzonder populair in de 18e eeuw en dat wist ook deze Antonio Rossetti. Zijn dubbelconcerto met Bart Arbeid en Gijs Lacuil allebei op horen en trouwens voor het eerst opgenomen op historische instrumenten met Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Kols. Het is bijna 12 uur. We keren zo meteen terug naar die zomer van Clara na het nieuws en dan belanden we in de operawereld. Met Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Voetballer Mo Fousseini van Union is zondag overvallen in Brussel. Hij werd door 3 mannen uit zijn auto gesleurd en bestolen. Union laat weten dat Fousseini geen fysieke klachten overhoudt aan de overval en opnieuw meetraint. De daders zijn nog niet opgepakt. Een jonge man van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philippe Heijmans, wie is de verdachte?
2: Wel, het is een jongen uit Leuven. Zijn ouders komen uit Irak. Intussen is hij 20, maar 2 jaar geleden zou hij dus erg geradicaliseerd geweest zijn. Liet in chatgroepen weten dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. Zo is hij in contact geraakt met iemand die zei dat hij wapenhandelaar was, maar die eigenlijk een undercoveragent was. Hij sprak af met die undercoveragent waarna hij gearresteerd werd. En ook na zijn arrestatie zou hij nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij daarvoor voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier en is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat mee terecht. Hij ontkent alles, zegt zijn advocaat.
0: Dankjewel voor de uitleg, Philippe. In de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen

0: Oké, puis on part tranquille, quoi.
1: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
2: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
1: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak niet bekend. In het zuidwesten van Japan zijn bij een zware aardbeving tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen beschadigd zijn en sommige gebouwen zijn ingestort. De beving deed zich voor in het zuidwesten van Japan en had een kracht van 7,1. Er werd ook gevreesd voor een tsunami, maar dat gevaar is intussen geweken. Wetenschappers waarschuwen dat de aardbeving mogelijk de voorbode kan zijn van een nog zwaardere beving de volgende dagen. De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. Er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
3: Omdat de chipsector Nieland een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk dan aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron die op de beurs nu zwaar in het rood gaan. En dat is vooral omdat er signalen zijn dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt is dat er een enorme toeloop geweest is van particuliere beleggers. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op de AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkoers het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld. Maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
1: Dankjewel, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Als coach won hij met Real Madrid 3 keer de Champions League. Zidane volgt Didier Deschamps op die na 14 jaar gestopt is als bondscoach. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna nog altijd warm. Vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Sillon.

Goedemiddag, welkom bij de Zomer van Clara. We begonnen dit uur met sopraan Sandrine Pio in een aria uit La Finta Giardiniera, een opera van Mozart is dat. Onlangs zag ik op de Nederlandse televisie toch wel een bijzondere documentaire over vier operazangers die aan het einde van hun lange carrière staan en daarover ook willen getuigen. En een van die zangers was Sandrine Pio, een van de moedige mensen om daarover te getuigen, want zegt ze: ja, ik moet stilaan afscheid nemen van bepaalde rollen op mijn leeftijd, van bepaalde muziek, van bepaald repertoire, dus gewoon weg, omdat mijn stem het niet meer toelaat. Mijn tessituur daalt door ouder te worden en sommige noten kan ik dus gewoon niet meer bereiken of bepaalde passages kan ik niet meer zingen door de snelheid waarmee het moet gebeuren. Ja, dat is nu eenmaal het geval bij ouder worden en ook met een stem is dat zo. Je moet je wat voorbereiden op pure rouw, zegt Sandrine Pio. Op een gegeven moment verlies je alleen maar. En dat vond ik toch wel een van die opvallende uitspraken in die boeiende documentaire Tot de laatste noot. Het programma op NPO heet Het Uur van de Wolf en die kan u nog steeds bekijken op NPO Start. Zeker de moeite om eens te duiken in die operawereld en hoe het is om in die wereld ouder te worden. Dit is de Blue Symphony van Wynton Marsalis.

Het is dansen geblazen in deze Blue Symphony van Wynton Marsalis. En al die muzikanten in het orkest moeten gewoon stil kunnen blijven zitten en hun instrument bespelen. Detroit Symphony Orchestra en dirigent Yader Binyamini.

Caprice ou Sonate van Marais-Marais met François Lazarevitch op fluit, Lucille Boulanger op viola da gamba. Erik Belloc speelde luid in deze opname. Het is bijna 12:30 ondertussen. En zo klonk twintiger Anaïs Vijgen vorig jaar in onze studio toets met collega twintiger Adja van Herentals op sax, sax beter en Toon Rumen op contrabas. Dit is L'Acrobate.

0: Lijf over Ansnes en pianomuziek van Liszt.
1: De zomer van Clara.
0: Judith Weir was de eerste vrouw ooit die de titel Master of the King's Music kreeg. Toch wel een belangrijke erkenning. En meteen ook een opdracht van het Britse Koningshuis om muziek te schrijven voor belangrijke ceremonies en evenementen, dat soort dingen. En het is een traditie die teruggaat tot 1626, 400 jaar oud dus, die Master of the King's Music. Dit is wat oudere muziek van Judith Weir, I Broke Off a Golden Branch, haar pianoquintet.

Schubert Ensemble met I Broke Off a Golden Branch. Muziek van Judith Weir, het is haar pianoquintet. En daarvoor baseerde ze zich op een volksliedje uit Kroatië. Het is bijna 1 uur, veel plezier zometeen met Summertime. Die non-stop playlist tot 2 uur. En ik zou zeggen, geniet van uw dag. En zorg ervoor dat Clara er altijd bij is.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat bevestigt het parket. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philip Heijmans, hoe concreet waren die plannen?
2: Wel, de jongeman van toen 18 zou toch tegen verschillende mensen hebben gezegd dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar grote of kleine wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. En daarbij zou hij ook klasgenoten hebben willen betrekken. Uiteindelijk heeft hij in chatgroepen op Telegram gezegd dat hij wapens zocht en zo is hij in contact gekomen met een undercoveragent die zich voordeed als wapenhandelaar en die hem in de val heeft gelokt. Ook na zijn arrestatie zou hij trouwens nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier. Is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat trouwens mee terecht. Hij ontkent alles.
0: Dankjewel, Philippe. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni was hij voor een ingreep naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de omgeving van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf verder uit te zitten. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken omdat een nieuwe hittegolf begint. Katrien van der Schot.
3: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumur. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. SMS en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40

0: Bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van begin juli. En daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeel voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telt met 2000 het hoogste aantal hittedoden en toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeel. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN Klimaatpanel.
1: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Om voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden, dezelfde belang bestaat niet. Het excuus dat we wisten niet enzovoort, dat kan niet gebruikt zijn. De wetenschap is zeer duidelijk. De oplossingen zijn gekend.
0: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. En er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Romout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
2: Wel, omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die nu op de beurs zwaar in het rood gaan omdat zij die Chinese concurrentie kunnen voelen. Want er zijn dus signalen dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt is dat er een enorme toeloop van particuliere beleggers is geweest. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op die AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld, maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
0: Dank je, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar stopt als bondscoach. Het weer veel zon vanmiddag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. En vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

There's a crack in everything. That's how the light, a new light.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Moof Hoesseini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval circuleren online. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog minstens 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt dat Hoesseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Collega Hilde Mertens is in Bordeaux en beschrijft wat ze ziet.
1: Overal zie je van die rookpluimen. Dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur waar... Dat weer opflakkert. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden. 30 graden is het nu. De wind waait al krachtig. Dit is het begin van maar liefst de 4e hittegolf in Frankrijk, waarvan de 2e op 1 maand. Dus ze zijn hier behoorlijk nerveus en bijzonder waakzaam.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van eind juni. Daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeelen voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeelen. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel en hoopt dat iedereen beseft hoe ernstig de situatie is.
2: En dat de politici niet alleen niet op verlof zullen gaan, opent dat het eind van augustus de bosbranden zit in het nieuws zullen zijn. Hè? Ja, ik hoop dat er een momentum is om terug het probleem op de tafel liggen en om te verstaan dat het veiligheid is niet alleen de bedreiging van oorlog in andere delen van de wereld, maar ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.
0: In de stad Kumamoto in het zuidwesten van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw. Vanmorgen was er een zware aardbeving en er zou ook een ontploffing hebben voorgedaan. Elders op het zuidelijke eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn en er zijn gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat deze beving mogelijk de voorbode is van een nog zwaardere beving de komende dagen. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de volgende dagen daarna blijft het altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... met Leenert Jolijn.
4: Een heel goede middag. Het Concerto Grosso. Het is muziek waarbij meer dan één solist in dialoog staat met het volledig orkest. Corelli, Händel en Bach experimenteerden er al mee. Maar ook deze componist, Johann David Heinichen.

een van zijn Dresden-concerto's van Johann David Heinichen. Het concerto in F, Seibel 234. Met hier het Musica Antigua Keulen onder leiding van Reinhard Goebel. En we maken plaats nu voor spanning tussen een jonge man en een jonge prinses. Ze kent nog niet heel veel van de liefde en worstelt met gevoelens die ze eigenlijk nog geen plaats kan geven.

Koning Cyrus is net overleden en Dario, een nobelman, wil de nieuwe koning zijn. Maar daarvoor moet hij natuurlijk wel het hart winnen van prinses Statira. En dat geeft hem enorm veel stress. Zijn hart gaat als een razende keer. De prinses merkt dat natuurlijk wel allemaal en stelt hem gerust. Want zij zal hem wel kiezen als toekomstige echtgenoot. De aria Se palpitarti in scène uit de opera L'incoronazione di Dario van Antonio Vivaldi. Hier met de stem van Alt Sara Mingardo en het Accademia Byzantina onder leiding van Ottavio D'Antoni. Sinds mid jaren 80 heeft de cellist Misha Majski een samenwerking lopen met het platenlabel Deutsche Grammophon. Goed voor 40 jaar ondertussen al, niet slecht dus. Daarom is het platenlabel naar buiten gekomen met een heel collectors item van al zijn opnames met orkest of samen met andere grote cellisten. Zoals deze opname met Marta Argerich.

Bach schreef het een slordige 300 jaar terug, oorspronkelijk voor viola da gamba en clavecimbal. Maar de tijd gaat vooruit, net zoals de evolutie van instrumenten. Hier dus een alternatieve versie voor cello en piano van zijn sonate in G, Bach-Werkverzeichnis 1027. Hier in een opname van de jaren 80 met het powerduo en vrienden voor het leven, Mischa Majski op cello en Marta Argerich aan de piano. Stel je voor, je bent een jonge twintiger en een van de meest geprezen componisten van de tijd vertelt je en iedereen rondom jou dat jij de nieuwe muzikale belofte bent. Jij gaat het allemaal waarmaken. Een beetje zoals Neo in The Matrix, die wordt verteld dat ook hij de uitverkorene is, The One. Hier was de uitverkorene Johannes Brahms.

Schumann hemelde Brahms helemaal op als het nieuw talent van de toekomst, kreeg daarna een psychose, probeerde zichzelf van kant te maken en werd afgevoerd naar een mentale instelling. Ja, Brahms voelde de enorme druk dan om Schumann tevreden te stellen. Hij had een missie. En dat was muziek schrijven, deze muziek. Het eerste pianoconcerto van Johannes Brahms dus. Het adagio, het tweede deel eruit met Nelson Freire aan de piano en het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Riccardo Scegli. En van deze donkere periode uit het leven van de Schumanns en Brahms steken we weer even het licht aan met heel vroeg werk van Joseph Haydn, bedoeld als achtergrondmuziek op adellijke feestjes.

Het strijkkwartet in S, opus 1, nummer 5 van Joseph Haydn. Een strijkkwartet uit de beginfase van zijn carrière. Luchtige en lichte muziek uit de pre-klassieke periode. Hier in de opname het Petersen Quartet. Christophe Rousset komt uit Frankrijk, speelt het klavecimbal en zijn stokpaardje is absoluut Franse barok. In het verleden heeft hij een heleboel klavecimbalmuziek van Louis en François Couperin opgenomen. En hier doen we nog eens die kast open. We kiezen er een album uit en we lezen Louis Couperin Nouvelle Suite, opnamejaar 2018.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Clara Live.

suite in D klein van Louis Couperin, hier met Christophe Rousset aan het klavercimbel. Elke weekdag van de zomer zetten we Monsieur Louis Couperin in de spotlight rond 3 uur in de namiddag, want dit jaar vieren we zijn 400ste verjaardag. Tevreden zijn met weinig en genot kunnen halen uit de kleine dingen, ja, het is toch mooi. Het zou toch goed zijn mochten we met wat meer mensen zijn die zo zouden kunnen denken en leven. Maar het is natuurlijk nooit te laat om te veranderen. En ik heb de perfecte coach al gevonden hier.

Papageno is een simpele man. Hij vangt vogels en hij doet dat met volle goesting en overgave. En heeft eigenlijk voor de rest niks nodig. Een charmante vrouw, dat zou misschien wel nog een mooie extra zijn. De vogelfänger Bin ich ja, een aria uit de opera Die Zauberflöte van Mozart. Papageno was hier bariton André Chouin. Die mocht rondfladderen langs de zachte harmonieën van het Mozarteum Orkester Salzburg onder leiding van Roberto González Monjas. Papageno heeft zijn geluksdansje mogen doen. Nu roepen we 4 blaasinstrumenten het podium op, want zij krijgen een glansrol in deze muziek, nog altijd van Mozart.

0: Vierblazers van het ensemble Le Vent Français. Een hobo, klarinet, horen en fagot, alle vier samen met het Münchener Kammerorchester onder leiding van Daniel Giegelberger in de Sinfonia Concertante in S van Mozart. Ook al is er wel wat onduidelijkheid of het nu eigenlijk van Mozart is of niet. Mozart schrijft aan zijn vader in een paar brieven dat hij bezig was met muziek voor vier blazers, maar het manuscript is daarvan verloren geraakt. En deze versie, die we dus nu net hoorden, is eigenlijk niet handgetekend door Mozart. Het was dus misschien een andere componist die er een reconstructie van maakte. Het mysterie van het leven.
1: De zomer van Clara.

Van sommige jongeren denk je, hoe kan dat nou dat ze al 18 jaar oud zijn? Het zijn net kinderen, maar deze hier had op die leeftijd al zijn zesde Polonaise geschreven. Frédéric Chopin, van hem was deze Polonaise in Best Klein uit zijn opus 71, met hier Evgeny Bozanov aan de piano. En tot aan het nieuws nog van 4 uur een klein beetje muziek uit het vioolconcerto in E-klein van Louis Spohr met Ulf Hölsche op viool en het Radiosymfonieorkest Berlijn.

0: Clara neemt u mee naar het Maaffestival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro, onder leiding van Maxim Emeljanichev, in Clara Live van op het Maaffestival, met Mark Janssens. Vrijdag vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 7:30 werd daar een vrouw van 50, een sekswerkster, neergestoken. Ze verkeerde even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jongeman opgepakt van net 18 jaar. Hij werd bij hem thuis gearresteerd. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nogthans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Nahima Langerie.
2: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
1: Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldhof van Toerisme Vlaanderen.
3: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
1: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Het laagste peil is dat sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog zakken tot een record. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen graan, steenkolen en olieproducten met kleinere boten moeten worden vervoerd. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het tropisch warm. Lokaal kan het tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: Welkom terug. Carmen, de opera van Georges Bizet, stond voor de eerste keer op de plank in 1875. Het zit vol Spaanse flair, ritmes en melodie. Een echte trend ook om te doen uit die tijd. En sindsdien hebben heel wat componisten variaties gemaakt op die thema's uit Carmen. Pablo de Sarasate schreef er een fantasie op voor viool, maar ook pianist Moritz Moszkowski schreef een heel stuk op de chanson Bohème uit die opera voor piano solo. En dat inspireerde dan weer Vladimir Horowitz voor zijn variaties.

zit vol, maar dan ook letterlijk vol valkuilen. Snelle opeenvolgende tertsen, octaven, herhaalde noten. En om dat er allemaal mooi uit te laten komen, zonder dat het te lomp of te onverzorgd klinkt, heb je er toch wel een serieuze techniek voor nodig. En dat heeft deze vrouw absoluut. Yujia Wang hier aan de piano in de Carmen Variaties van Vladimir Horowitz. 3 maanden na de première van de opera Carmen van Georges Bizet ging er meteen al een vriend van Bizet aan de slag met zijn muziek. Hij maakte er 2 orkestsuites van. Ik heb hier vandaag de eerste suite voor u.

allemaal bekende melodieën uit de opera Carmen van Georges Bizet. In een suite gestoken nadien voor orkest door zijn goede vriend Ernest Guiraud. Hier hoorden we het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van François Leleu. En we blijven in Parijs, want daar was ook de première van opera Carmen met Manuel de Falla nu. Hij leefde er een tijdje, maar in grote armoede. Tijdgenoten van hem, Debussy en Ravel, waren zot van Spaanse muziek. En zeiden hem, kom aan, wees toch niet beschaamd omwille van je achtergrond. Gebruik het liever toch, je Spaanse roots in je muziek. Het gaat zo mooi zijn. Vertrouw ons maar. Manuel de Falla volgde de raad op van zijn collega's en in 1914 kwam hij naar buiten met zijn 7 canciones populares españolas, allemaal liederen met een Spaanse grondslag en een Franse avant-garde krul.

Jota en Canción. Twee delen uit de Siete Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla. Schreef het oorspronkelijk voor stem en piano. Hier werd de piano vervangen door Revue Blanche, het ensemble van vier muzikanten, waar ook sopraan Laure Binon deel van is. Haar stem hoorden we hier dus ook in de opname. Heeft u zoiets als een lievelingstoonaard? Als u geen flauw benul heeft, is het misschien wel eens de moeite om al uw lievelingsmuziek af te gaan en te checken in welke toonaard die geschreven staat. Misschien komt u dan nog wel iets te weten over uzelf. Bij mij is het A-mineur, La-klein. Vraag me niet waarom, het is gewoon zo. En Jean-Marie Leclerc schreef een van zijn vioolconcertos in mijn lievelingstoonaard.

Théotime Langlois de Swarte hier als solist samen met het ensemble Les Ombres in het vijfde vioolconcerto van Jean-Marie Leclerc, een Franse componist uit de barok. Johann Christian Bach was de jongste overlevende zoon van Johann Sebastian, maar hij stierf heel jong, nog voor zijn drie oudere broers, door een chronische darmaandoening. Hij leefde de laatste 20 jaar van zijn leven in Londen. En daar schreef hij dit hobo-kwartet.

eerste hobo-kwartet van Johann Christian Bach hier door het Il Gardellino Ensemble. Robbe staat hier al te popelen om het van mij over te nemen in de studio. Hij is er na het nieuws van 5 uur voor 3 uurtjes Django. En mij hoort u opnieuw morgen namiddag voor een nieuwe Zomer van Clara. Geniet van uw avond.

0: taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. In het zuidwesten van Frankrijk flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in de regio.
2: Wel, ik ben in Le Porge, dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten, en we hebben ze ook letterlijk gezien, van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes, in die verkoolde, zwart geblakerde bossen. Het maakt nog maar is duidelijk dat dat vuur hier nog lang niet onder controle is, blijft smeulen in de grond en dan door die wind weer oplaait en naar de oppervlakte komt. Dus ze zijn hier nog zeker weken, misschien zelfs maanden bezig.
1: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
3: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn, daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden daar zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
1: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te droog en te warm is niet goed voor hun oogst, maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen en niet enkel maar één product. En dat leidt, normaal gezien, tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
4: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
5: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
4: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
5: Geen water, dus afwachten.
4: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
5: En nu?
4: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
5: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
4: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar... Hij ziet af.
5: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
1: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Langerie.
6: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op je job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
1: In de Verenigde Staten is de Oekraïnse president Zelensky zo pas aangekomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky wil het vooral hebben over het tekort aan luchtafweerraketten voor Oekraïne. En na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
7: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp...
1: Na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
7: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp misschien vrij gelijklopend is. Twee leiders die komen praten over een conflict, een oorlog.

0: zien gebeuren. Daar is de relatie onder druk komen te staan, maar allebei ontmoetingen waarbij de inzet heel erg hoog is.
1: En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm en net onder of boven 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, we hebben een paar koele dagen gehad, maar de warmte is terug van amper weg geweest. En dan past er maar één melodie, en dat is deze.

Django zelf met Brazil. Goedenavond en welkom hier. Wie Brazilië zegt, zegt van alles waarschijnlijk. En uiteindelijk zullen ook wel de woorden Rio de Janeiro vallen. Een inwoner van Rio de Janeiro is een carioca trouwens. En dat is ook de titel van deze standard. Hier gespeeld door het Mary Lou Williams trio.

0: Een intense night in Tunisia, hier met Dexter Gordon op sax, pianist was Bud Powell en Pierre Michelot en Kenny Clark op bas en drums.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Play it like you mean it. Dat is een advies waar ik zelf als muzikant heel erg aan vasthoud. Daar ligt de lat. Speel het op zijn minst alsof je het meent. Dizzy Gillespie die formuleerde het nog iets mooier. Speel met ziel. Het is ook de titel van dit stuk. Con Alma.

Ah, een heerlijk uitgerokken orgelpunt aan het einde van deze Burke's Work. Nu een keuze van Clara, Nuit Parisienne à la Havane, een album van pianist Roberto Fonseca samen met cellist Vincent Segal. Cubaanse flair met Franse verfijning duidelijk te herkennen in deze Te Extraño.

Roberto Fonseca en Vincent Segal met Te Estraño. Nu gaan we op filosofische trip. Filosofie kan al snel zwaar worden, maar niet als het aan Gilberto Gil ligt. Hij heeft het over hoe iedereen kunst op een andere manier begrijpt in deze metafora, maar hij doet dat op een vederlichte manier.

0: Wat een maffe bezetting. Tuba, gitaar en bandoneon. We hoorden Michel Godard, Helena Ruuk en Kike Sinesi met André Sueños.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: La Cosa Buffa, het is filmmuziek van Ennio Morricone. Die had een tijdloze pen en zijn melodieën blijven overeind in elke bezetting, ook die van een jazzkwartet blijkbaar.

La Cosa Buffa van Ennio Morricone, gespeeld door Stefano Di Battista, Fred Nardin, André Cecciarelli en Daniele Sorrentino. Zometeen is er het nieuws van 6 uur, maar eerst gaan we nog skaten in Central Park met Enrico Pieranunzi Trio en orkest.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. De wind in de regio doet de kleine brandhaarden opflakkeren. Het is voor de brandweer een intensieve klus om al die kleine vuurhaarden apart te doven, ziet Hilde Mertens in Frankrijk. Maar er is ook veel hulp.
1: Die brandweerploegen die zijn echt over het hele gebied verspreid. Ze komen van over heel Frankrijk. Ze hebben ook versterkingen vanuit het buitenland gekregen. Maar de grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000-2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen. En daarna gaan ze met spades en pikhouwen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen. Het is een monnikenwerk. Ze zijn hier met zoveel mensen bezig en dat gaan ze ook nog heel lang moeten blijven doen.
0: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
2: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
0: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te warm en te droog is niet goed voor hun oogst. Maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En niet enkel maar één product. En dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
3: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
4: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
3: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
4: Geen water, dus afwachten.
3: We gaan het lot laten bepalen. Hè. De natuur is baas. Hè.
4: En nu?
3: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
4: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
3: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar... Hij ziet af.
4: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
0: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het pakket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam, kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. De Amerikaanse president Donald Trump zit op dit moment samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat gebeurt voor het eerst sinds de start van hun gezamenlijke oorlog tegen Iran. Kort daarvoor zat Trump samen met de Oekraïense president Zelensky. Een gesprek dat volgens Zelensky goed is verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het heropstarten van vredesgesprekken met Rusland. Sport. In het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt op 25 september een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. En de rest van de week en ook het weekend blijft het warm, net boven of onder 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulende branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer nieuws is te vinden op veertienieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Clara, live.

Ensemble Nawaris was dat met Migration van Rassim Hussein, Belgisch-Irakese muzikant, vluchtte naar België vanuit Bagdad, waar deze traditional een bekende melodie is, Babylon.

Refugees for Refugees met muziek uit Tibet. Retombo was dit. Het was een goed voornemen van mij voor 2026, maar ik heb het absoluut niet kunnen waarmaken voorlopig, namelijk meer in het gras liggen en erboven kijken. In een ideaal geval naar de sterrenhemel natuurlijk. Ik ga er toch werk van maken, misschien u ook wel. Dit is À la belle étoile.

nacht onder de sterrenhemel volgens de gitaar van Kevin Siddiqui. Nu muziek vol spanning van componiste Cassia La Mujer Caída, de gevallen vrouw hier verpersoonlijkt door mezzosopraan Pilar Esteban met begeleiding van Capella de Ministres en dirigent Carles Magraner.

0: Het Hathor Consort en dirigente Romina Liszka met een Fantasia van John Coprario.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Nu een Concerto Grosso van componist Giuseppe Valentini met een zieltogend begin in de viool.

Ensemble 415 onder leiding van dirigente Chiara Banchini met een concerto grosso van Giuseppe Valentini. Een eeuwenoud liefdesliedje nu van Guillaume Dufay, oorspronkelijk voor drie stemmen, maar hier komt het uit de piano van Jeremy Denk.

Oud en piano, mooie combinatie, het werkt gewoon. U hoorde Nasser Ouari en Jean-Philippe Collard-Neven. Nog even de Seven Angels van Twan Thijs en dan zometeen het nieuws van 7. Tot zo.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was de man wellicht aan het werk aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Bjorn wacht toch bang af.
1: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen. Maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
0: Na de zware aardbeving van 7.1 in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra geëvacueerd. Het Nederlands elektronica-bedrijf Philips krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van invoerbelastingen die president Trump had opgelegd, maar die volgens het Amerikaans gerechtshof onwettig waren. Philips vroeg daarop een terugbetaling en heeft die nu ook gekregen. En na Aalst gisteren start rond deze tijd het natuurcriterium in Roeselare in West-Vlaanderen. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn daar de grote publiekstrekkers.
2: Voor ons is dat een superhoogte. Eigenlijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer. Het kan niet beter zijn.
3: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel. Hè.
4: Je gaat stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.
0: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht. Minima tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer zacht. Temperaturen dan tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm. Met temperaturen net onder of boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd.
5: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
6: Django met Robbe van Dijk.
7: Goedenavond. We beginnen vanavond met muziek van een bijzonder figuur, Jean Crasse, componist en marineofficier in het Franse leger. Dat hij een eindeloze bron van inspiratie is, blijkt in elk geval duidelijk uit dit quintet. Dit is Django. Welkom

Ensemble Oxalis met muziek van Jean Kras. Maurice Ravel is een van mijn favoriete componisten en dit is ook meteen een van mijn favoriete werken van hem, want het zit vol water en water is nog altijd iets ongelooflijk, vind ik. Oorspronkelijk voor piano, maar hier in een orkestversie, Une barque sur l'océan.

0: Symfonia of London onder leiding van John Wilson met een zeestorm van Maurice Ravel.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Wanneer was ik nu het allergelukkigst? Het is een vraag waar ik vorige week plots mee in mijn hoofd zat. Een vraag waar waarschijnlijk niet echt één antwoord op bestaat. Maar het opent wel de deur voor dankbaarheid. Dus denk er eens over na. Ik zorg voor de juiste muziek. Muziek van Camille Saint-Saëns, Extase.

Tenor Cyril Dubois samen met Brussels Philharmonic onder leiding van dirigent Pierre Dumoussault. Ik ga nog eens een van onze twintigers op u loslaten. Pianist Jeff Kolaschny hoort hem hier tijdens een sessie in onze toetsstudio met een intermezzo van Johannes Brahms.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Er bestaan niet al te veel dubbelconcerti voor houtblazers. Nochtans mengen die instrumenten heel mooi met elkaar, waardoor dit dubbelconcerto van componist Frans Danzy bijna klinkt alsof het voor één instrument geschreven is. Zo mooi versmelt ze hier in het begin. De klarinet van Andreas Ottenzamer en de Engelse hoorn van Albrecht Maier.

Een transcriptie van een kantate van Johann Sebastian Bach, Erbarme dich, staat op het nieuwe album van R. Extempore met dezelfde titel. Ook goden hebben het al wel eens moeilijk. Ze zijn tenslotte bedacht door mensen. Dit is het Lamento di Apollo van componist Francesco Cavalli.

0: Apollo heeft een heel slechte dag, maar het klinkt wel prachtig dankzij de stem van Furio Zanasi samen met La Chimera.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: De wals, dat is een bijzonder rekbaar begrip. Luister maar naar wat de broers Assad ermee aanvangen op hun gitaren in deze valsa.

Pablo Ziegler en zijn quintet. Ze speelden ook muziek van zijn hand, Milonga en El Viento. Zometeen is er klaar een concert na het nieuws van 8 uur. En na Paolo Pagliaga nog een heel mooie dinsdagavond. En tot in de toekomst.

0: Clara neemt u mee naar het MA-festival. Snuif de sfeer op, zowel op het podium als achter de coulissen, en geniet van Mozart door Il Pomodoro, onder leiding van Maxim Emeljanichev, in Clara Live van op het MA-festival, met Mark Janssens. Vrijdag vanaf 6 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verhelst van Bobbejaanland.
3: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen, die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk, vast schoeisel in Bobbejaanland, omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Nicole van Opstal.
2: Een goeie avond. In september wordt Mark Albrecht de nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Maar het zal dan niet de eerste keer zijn dat hij voor het orkest staat. Afgelopen voorjaar stelde hij zich al voor aan het Antwerpse publiek. En dat deed hij onder meer op 27 juni tijdens het concert waarmee het orkest zijn seizoen afsloot. Ze speelden toen een Belgisch programma met eerst liederen van Arthur de Greef, daarna de tweede symfonie van Wim Hendricks en tot slot de symfonie in D-klein van César Franck. De Greef was een geboren Leuvenaar en hij maakte internationaal faam als pianist en componist. Vooral zijn vertolkingen van het pianoconcerto van Edvard Grieg werden erg bewonderd en het leverde hem een vriendschap op met Grieg. Zijn Cinq Chants d'amour schreef de Greef in 1903 op teksten van de Zwitserse dichter Charles Fuster. De Greef was als componist met beide voeten geworteld in de 19e eeuw. Zijn liederen zijn dan ook op en top romantisch van stijl. En in een ervan hoor je hoe de Vlaamse bijaard heel fijn klinkt in het slagwerk dat de sopraan begeleidt. Vijf liederen, Devant le ciel, Ma vie est dans tes mains, Toute âme est un berceau, het vierde deel heet Cloche en let hier dus op de bijaard. En als laatste Notre amour, sopraan Natalia Tanassi en het Antwerp Symphony Orchestra geleid door Mark Albrecht.

Cinq chants d'amour, teksten van de Zwitser Charles Fuster, muziek van de Leuvenaar Arthur de Greef. Natalia Tanassi was de soliste en werd begeleid door het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Mark Albrecht. En tijdens dit slotconcert eind juni bracht het orkest ook hulde aan Wim Hendricks, de componist die bij hen lang componist in residentie is geweest. Ze speelden een deel uit de tweede symfonie van Hendricks, Aquarius Dream, het energieke deel Pulses of the Earth. In deze symfonie breidde Wim Hendricks het orkest uit met sopraan, met elektronica en ook optioneel lichtdesign. Maar tijdens dit concert koos het orkest voor een licht aangepaste versie zonder die toegevoegde zaken en met een iets andere instrumentatie. Maar het werk behoudt wel helemaal de signatuur van Wim Hendricks, onder meer door de uitgebreide slagwerksessie.

Het Antwerp Symphony Orchestra, geleid door Mark Albrecht, met een eerbetoon aan Wim Hendricks. Ze speelde Pulses of the Earth, het tweede deel van zijn tweede symfonie. Een symfonie die Hendricks in opdracht van het orkest schreef. En daarna trok het orkest de kaart van het grote romantische repertoire met de symfonie in D-klein van César Franck. Franck schreef maar één symfonie, maar wel één die een plaats veroverde onder de grote symfonische meesterwerken. Franck vertrekt vanuit een sumier drie-notenmotief en laat daaruit een subliem orkestwerk groeien. Antwerp Symphony Orchestra en Mark Albrecht.

Enthousiast applaus voor het Antwerp Symphony Orchestra en voor hun toekomstig chef-dirigent Mark Albrecht. Dit concert vond eind juni plaats. Ze besloten het met de symfonie in D-klein van César Franck. Het officiële inauguratieconcert van de nieuwe chef-dirigent zal plaatsvinden begin oktober op 1 en ook nog eens op 2 oktober. Dan dirigeert Albrecht de derde symfonie van Gustav Mahler met ook sopraan Wiebke Leemkool en het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. En dat concert kan u dan rechtstreeks in Clara Live meevolgen. We blijven nog even bij César Franck met zijn schitterende Panis Angelicus en Luciano Pavarotti in een sterrol.

Panis Angelicus, de voorlaatste strofe van de hymne voor Sacramentsdag, door vele componisten op muziek gezet, maar de versie van César Franck is wel de bekendste. Het is een echte evergreen die alle grote tenoren wel op het repertoire hebben genomen, zoals Luciano Pavarotti, die we hier net hoorden, maar ook Placido Domingo, Andrea Bocelli of Roberto Alagna leefden zich al uit in dit werk. Nog meer César Franck nu, maar dan een deel uit zijn bekende vioolsonate. Het laatste deel, Allegretto Poco Mosso, met Josif Ivanov op viool en aan de piano Daniel Blumenthal.

Josef Ivanov en Daniel Bloementaal met het laatste deel van de vioolsonate van César Franck. Dat is een werk dat Franck schreef als huwelijksgeschenk voor zijn vriend, de grote vioolvirtuoos Eugène Ysaÿe. En van die laatste horen we nu ook een vioolsonate, zij het een voor viool solo. Veronique de Rademaker, een van de twintigers van Clara, klaart de klus.

Altijd indrukwekkend, zo'n sonate voor vioolsolo van Eugène Ysaÿe. Dit was de sonate opus 27, nummer 2, gespeeld door Véronique de Rademaker, ook een van de twintigers van Clara. We begonnen deze Clara in concert met liederen van Arthur de Greef. Hier is hij nog eens. Jean-Claude van den Einde speelt het Andante uit zijn eerste pianoconcerto. En het Orchestre Philharmonique de Liège staat onder leiding van Pierre Bartholomé.

Pianist Jean-Claude van den Einde en het Orchestre Philharmonique de Liège, geleid door Pierre Bartholomé, met het andante uit het eerste pianoconcerto van Arthur de Grijf. En van de Grijf naar Edvard Grieg nu, dat is niet zo'n grote stap. De twee waren bevriend en de Grijf was een internationaal vermaard uitvoerder van het pianoconcerto van Grieg. Hier zijn twee melodieën van Grieg door Sinfonia onder leiding van Dirk Vermeulen. En zo is Clara in concert helemaal rond voor vanavond. Na het nieuws staat er opnieuw jazz op het menu. Geniet nog van deze klare avond.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
1: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat, die kunnen veilig doorgaan.
0: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
2: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang, want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
3: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
4: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

tell me why.

0: Het is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. Kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
2: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vlogen in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
3: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo, dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.